0: macht's gut.
1: Nonstop Music. Nonstop. Radio FFR.
2: Nonstop Music.
3: Echt Hammer, echt Mama, ich werd Rapper.